0: Bei Swakop, Lady Moiste, Moiste Seer. Sy het die tuin van Eden direk aan ons gegee.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
0: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Swakop moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Goeiemôre, jy is ingeskakel hier op Sondag 16 Augustus 2026 op ons erediens geef hier op Gaan Groot Radio. Ek is Marius Brits en van nou af tot en met 10 uur gaan ons luister na geestelike lofprysingsmusiek en 10 uur het ons ons erediens. Ek nooi jou uit om vanoggend deel te neem en om te hoor wat die Here vir jou wil sê. Die skriflesing kom uit Psalm 4. Maar tot dan luister ons sonder aankondigings na geestelike musiek.

0: Owen Susak, Branka begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hierdie nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Weer eens, lied wat ons baie hoor hier op Fyn Besnaard, en dit is in hierdie heilige tempel uit die Parelvissers van Georges Bizet.

0: Bantay. Hirfatons kalhant aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

Tussen nou en 9 aan dan ty, rustig, gevoelvol, met emosie, met oorgawe hierop gaan Groot Radio. Kom ons begin met die Moody Blues, Melancholy Man.

voor jouw story vertel. Die wereld lee in slaap, in een oude mens kot. My klein preveling, my brose sterveling. Maar as ek net kon, sou ek veel harder skreeu. Maar my stem is een knalding, is een loop. Ja, as ek net kon,

Nou, twee Afrikaanse opnames oor die winter. Die eerste is Koenie de Villiers met sy lied Winter en daarna PG Du Plessis wat van Wyk Louw se gedig Winter voorlees. Interessant dat PG Du Plessis sy doktorsgraad gedoen het onder NP van Wyk Louw en dat nadat van Wyk Louw dood is in 1970 dat sy vrou die oorspronklike gedig in Van Wyk Louw se handskrif aan PG Du Plessis geskenk het. In elk geval, hier is Koenie de Villiers met Winter.

Nou, twee liedjies na mekaar wat die titel het Goodbye My Love. Eerste Demis Roussos en daarna Mary Campbell.

Uit Andrew Lloyd Webber se musiekspel Phantom of the Opera kom hierdie lied van die spook wat onder die verhoog bly en wat die vermoë het om die kunstenaars se gemoedstoestand te beïnvloed. En ons eie Andre Swarts het ook die rol vertolk hier in Suid-Afrika waar dit opgevoer is en ek het nogal gelees dat Andrew Lloyd Webber hoog bly en wat die vermoë het om die kunstenaars se gemoedstoestand te beïnvloed. En ons eie Andre Swarts het ook die rol vertolk hier in Suid-Afrika waar dit opgevoer is en ek het nogal gelees dat Andrew Lloyd Webber en ons eie Andre Swarts het ook die rol vertolk hier in Suid-Afrika waar dit opgevoer is en ek het nogal gelees dat Andrew Lloyd Webber en

soms fort, maar daar is moeder vol laatje van haar mensen. Daar is niemand daar buiten, wat hoor als ik praat niet. Maar wie is mijn God, als ik uitroep verraad? Mijn kleren is vol scheren, waardeer mijn hart bloed. Maar zonder die scheren zal mijn lichaam niet groeien. Mijn vingers moet voelen, alle moet niet raken. Mijn voeten moet

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Sexine kijkje voor mij. Alsof je mij kan verleiden. Maar slaags niet een rekje.

september op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij

scheur jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema niet zag is aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.